altijd zo'n raag. Mariana geëxponeerd. Hoe een bewijze mission. Ik hoop zo eens probeert die bij me praten. Oh baby, baby, show me.